Vivian Moon. Vivian Moon, je boeren en een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is je oud weer, schoof hij ons een halt arbeiden. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij has niemals veel wat wie dat bij 200 miljoen komen van door waar hij je boeren weer. En door waar je hand wanken deed, je een keer meester aan te voet. Hij heeft niet eens een huwet om en je nomen manke herrschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezer te op je kocht, heeft niet een huwet schulder als je gewoon van mensen, en heeft zich niet eens een huwet steed gemerkt en een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat je aan zichzelf. En hij had niets met deze wereld te doen, bieter de goddes arbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verlucht dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan ganz aschelig werd hij verschleun en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneld tussen 2 andere verbreter. Zogar wils hij dan nog hank toen storven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed en deelen. Dat is je wat hij houdt in deze welt, zijn Everrock, zijn blijvrode rock. Als hij is gestorven weer namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliek van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie het kennen dat gewoon eens gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan toop gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je heeft op een land en de krieg is scheef wat zendt je voren op een boter. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle toop, han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd, als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kennen hier aan gaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wilst dat kovie niet betonen. Dan starf hij en stond weiter op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier in der Burg am Alten Testament all die Seinen, dass Joel seine Prophetei topstammt mit alle anderen prophetischen Bücher bei am Alten und am Neuen Testament. In dem vandaagse Programm wird Prediger Reimer wiesen, wo Joel in der Openbarung topstammen. Und wir wollen sagen, dass Joel hier redet von der schrecklichen Trübsalzeit, wo da kommen wird. Ich lade die Nüwade an, angeschaut zu bleiben, um zu sagen, was die Bibel uns von der Wade lehrt, besonders von dort, was nur noch in der Zukunft ist. Herr, ich danke die Wade für die Bibel und bete, dass du dein Wort Nüwade muss sehen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Wade Matjünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Freund, wir sind von dort zurück in das zweite Kapitel in das Joel-Buch und wir wollen bei den vierten Vers anfangen. Wie seht ihr, als wir in das erste Kapitel wären, dass da eine große herrschreiche Plage wäre, zu der Zeit. Joel seht ihr das Volk, dass dort eine Warnung wäre von Gott. Hey, wir die erste von den Propheten, die seine Prophetie durchschrieb, und hey, die dort besorgt seine, mag das Volk verdammen. Interessant, aber hey, die nicht jetzt dienst verdammen, nur allem noch wäre dort dann nicht so'n große Problem, en dat zedelijke Königreich. Ze gingen nach num Tempel en deden wens de vorm van ihre Religion nog gonnen tot Joel zine tijd. Nu in dat eerste kapitel beschrift hij de grote herrschreiche Plog, door wie niemals zo'n schlammetje was en dat wie een gerecht van God. Dan deed hij de Plog verlikken met een tijd die nog komen wordt, die dem Herr zijn dag genannt wordt. Zoals ik gezegd heb, mij is zo dat hij de eerste profeet weer, die zijn profetie doorschreven deed. En hij schreef van de grote trouble, die nog in de toekomst is. En God vangt zijn arbeidsdag aan met den ovend. En de Heer zijn dag vangt aan met de grote triebzaltijd, die nu nog in de toekomst is. En de Heer zijn dag wordt voortgemaakt worden met dat duizendjarige rijk. En de grote witte troon je rechtsdag om eng van dat duizendjarige rijk. Also, de Heer zijn dag vangt aan met den ovend en jet dan en den dag enen. Vangt aan met de grote triebzaltijd en jet en dat duizendjarige rijk enen. En nu hier, in de tweede kapitel, zoals wie dat vergetmol aandienen deden, dat door een bijzondere toepbrengen is met de herrschreiche plog. Met dem Herr zijn dag, dan zijn gewisse ähnlichkeiten, en dan zijn er ook gewisse dingen die niet ähnlich zijn. Aber Joel heeft een wunderbare weg die toop te brengen. Dat is even zo als de meeste profeten im Oude Testament dat doen, zoals wie al gezien hebben, zo goed als wie aan de andere profeten erschreven zagen. Hosea wie ook een zo'n profeet. God brukt een jegen woordje toestand, en jeder profeet red to de jegen woordje toestand. Nu hier in den vierde vers beschrift hij de herrschreiche plog en fangt aan dat aan te wenden to dem Herr zijn dag. Joel dat tweede kapitel, de vierde bis zevende vers. De laat het zo als pied en de rane zo als trichspied. De hopse zo als dat geluid van trichswoges op de boy. Zo als dat geluid van vier, van dat stoppel verbrand. Zo als stoik het volk en trich ordning gestalt zijn. Ver ere gezegde wordt dat volk en grote weedoor zenne. Ere gezegde worden schwarz zenne. Die worden ranen zo als een machtjaar. Die worden

op die wengen opklotteren zoals krijgsmannen, en die worden ieder ene en zien weich gonen, en ze wanken niet weich van er stich. Wanneer hij redt van zwarte gezichten, meent hij dat het woord verbrand zijn. We hebben ook gezien van dat sprekenboek dat de heersrijken komen en bonden. Maar die hebben geen chenig, die hebben geen leider. Den veld zijn niet een leider. Dat zien ze dat jeder weet wat zijn steed is. Die komen en bonden en ons is zo dat man hij vier verschillende groepen van heersrijken beschreven deed, dat hij eindelijk van een grote armee schrift, een grote armee van heersrijken. En de laatste tijden wordt er nog een andere vriend komen tegen dat land. Dat wordt zo zijn als een heersrijke ploeg. En dat is zo'n redmaker voor wat Johan Luther van schrift in dat openbaringsboek. Hij wordt schrijven van een heersrijke ploeg dat passeerde wordt wanneer de vijfde trompet wordt geblost worden. Dat is dan eindelijk dat eerste wee. En dat is immerhan en de med. Van de grote triebseltijd met al dat schraadlijet dat dan passeren wordt. Ik wil hier een beet lezen van Openbaring tot 9e kapitel en ik hang aan met een eerste vers. Dat is wat het zegt. En de vijfde engel bloost zijn trompet en ik zag een stieren die uit de hemel op de eerd gevallen weer en aan wat den sleutel gegeeft tot den grondloze afgrond. En hij mocht den grondloze afgrond op, en daar kwam een rook van dat lach, zoals een rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden diester wegen den rook die uit den afgrond kwam. En uit dat rook kwam een heersrijker op de eerd, en aan wat macht gegeven, zoals scorpionen op de eerd macht haar. Aan wat gezegd dat zij dat gras op de eerd en al het gereinigd en de beam niet schade doen zullen. Dit waren bijzondere heersrijke zinnen. Die waren niet gereinigd schade aandoen, zoals heersrijke gewenig worden. De heersrijke en Joel zijn het tijd, die de bloos dat gereinigd aanriepen. Maar zij wat deze heersrijke en Openbaring doen worden. En ik lees nu weer in Openbaring tot 9e kapitel. Bloos de mensen die niet God zijn zegel omstieren hebben, en wordt aangezegd dat zij den niet zullen doodmaken, maar bloos dat aan zal voor 5 maanden getweeld worden, zoals een scorpioen een man tweelen wordt, wanneer hij aanstijgt. En wordt gezegd dat mensen in die tijd den dood zeker worden, dat wordt zo schrijdelijk zijn, maar die worden den dood niet vinger kennen. Anders gezegd, die worden zich niet kennen dat leven nemen. Wieder in Openbaring tot 9e kapitel in de 6e, maar 8e vers lezen we dit. En in die dag worden mensen den dood zeker en worden den op geen weg vinger. Ze worden den dood verlangen en de dood wordt van aan wegrennen. De heersrijke leidt het zo als pied, die tom terugreed zijn. En op er kap worden kronen zijn, zoals van goud. En er gezegde, zoals mensen gezegde. Er hoor weer zoals vroeger hoor. En er tenen, zoals een lijf zien. Ik zei die, dat worden bijzondere heersrijke zijn. Jo, dat wordt passeren, en de grote triebseltijd. Dat is te zijn, dat Joel door jaren trek. Den grondlaaier deed voor wat de apostel Johan Luther schreven wordt en een geneverd beeldgever wordt van de heersrijke die aan de herzien dag komen worden. Ik zie manchmal in je worden dat te tijden wordt dat openbaringsboek te nieuwe Christen in je recht. Mij is zo dat is eindelijk niet de beste weg om te vangen met nieuw betierde. Den zal entweder in dat Matthäusboek oder vielleicht auch dort Johannesburg ungerecht worden. Aber warte, dort ist gut, es mir so, dort wann wir deipet lehren wollen und wollen so ein Buch aus Joel begriepen, dann soll wir dort Openbaringsburg auch studieren, vielleicht sogar zu Glück mit dort Joel-Burg.
Ik weet dat mensen manchmal zo is, dat ik een beetje te broof en zeker zie met mijn onrechten. Maar, vriend, wanneer we niet kennen God zijn woord broof en zeker onrechten, dan is mij zo is dat woord niet ganz in ordning. God zijn woord is voor immer bestedigd in hemel, en dat meint dat het ook op deze eerd bestedigd is, voor wat het werkelijk is. God zijn woord. Joel schrijft nu wieder in dat tweede kapitel de zevende vers. Die waren zo rane als een maagdje, die waren op de wengen op klotteren zo als krijgsmannen, en die waren in ieder ene en zijn weich konen, en ze wanken niet weg van eer stich. Ik had in zevende vers verder gegeven, wil Joel jij nu van de jegen wat je tijd, zijne tijd, naar dem Herr zijn dag in de toekomst. En we worden zien dat hij van dem Herr zijn dag reed, nu de negende vers. Die waren hanen drie granen in de stad, die waren op de wengranen, die waren op de hiezen en op kloteren, die waren in de venster en dan komen zoals een dief. Dat is niet zoals die heisrijke deden en Joel zien het tijd. Dan zachten die bloos nu je eens. Tiende vers. De eerd wordt veranschedderen. De hemels worden schedderen. De zon en de moon worden verdiesterd worden. En de stierens worden erschienen terughouden. Dat is goed te zien dat dit meer is. Als bloos de jegen wordt je plog. Of de Joel dat zij even drieven. Of dat andere. Of een vriend de profeten deden niet even drieven. Nee. Dit is dat beeld. Dat je hand aan schijft. En dat openbaringsboek dat in de grote triepsel passeren wordt.

nu de afde vars. En de Heer God wat zijn stem hier lotte ver zijn armee, dan zijn lage is zeer groot. Dan de zijn woord bevoort je deed is sterk, dan de Heer God zijn dag is groot en zeer schrakelijk. Wer kan in den dag bestonen? Dit is nu dat derde maal dat Joel dem Heer zijn dag erwenen deed. En dit stemt met wat de Heer Jezus zegt, dat wanneer die dag niet worden vercharterd worden, wordt geen mens even blijven. En waarde, wer kan in den dag bestonen? Johan heeft ons waarde de antwoord. Hij zegt, dat am Anfang van die tijd, wordt God de natuur machte afschneiden. Daar wordt een tijd zijn, wanneer dort geen wind wordt zijn, en je recht van God. God zegt dat man iedereen wer door wordt derkomen kennen, worden dat die zinnen die God zijn zegel en erstieren hebben. En ans es je zegt dat God wordt wenst, 144.000 van zijn volk Israël zegelen met zijn zegel. Ober daar wordt ook een grote meng mensen zinnen van de

Na hart wat de Heer zegt. Twaalf de vars. Als ze goa nu, zegt de Heer God. Dreit jun no mee met jun gans het hoort. En met vaste en met hiele en met treuren. Dat woord dat ik dreie even zat ha, kan ook even zat worden als buse doen. God zegt te zien volk dat ze nu am komen zullen. De ha am verloten. Ober ze zullen nu terugkomen no am. Ober wat is buse? Na buse meint nicht bloos een paar tronen hiele. Wanneer ook voor kan tronen zijn met woorden buse. Dat is zo als een noval van buse, dat heet tronen. Buse meint dat een zin zijn en welle andere deed, en indem dat een ram draait en in een andere richting jeet. Predje McGee vertelt dat als hij aangevangt had met zijn predje dienst, deend hij in de gemeente waar hij opgewassen werd. Daar werd een nadeel zeer fijne mensen gewast in de gemeente. En daar werd een man bijzonders die in de bank werd. En die had hem uitgeholpen met wat geld leer, en had hem ook geholpen wat arbeid te krijgen. Wils de tjoik had hem niet genoeg gegeven om leven. Die werd zo als een voeder toe hem gewast. Een dag werd hij in de bank en dan gegaan naar de man en had hem verteld wat hij hem zin had. De banker had hem ganz einfach gezegd dat het niet een goede idee was. McGee had zich zeer geoeid en had zich ramgedreid en weer uitgegaan. Maar als hij bij de gast kwam, wie hem zo gewas dat het zo'n niet reicht was. En hij had zich ramgedreid door op de gast en weer teruggegaan en weer terug naar de man gegaan. Die had tronen in zijn ogen gehad. En McGee zei, hij had buse gedaan over zijn oeien en weer ramgedreid en had het goed gemaakt. De bewijs van buse, wie dat hij zich ramgedreid had en weer teruggegaan en had het recht gemaakt. God zei te zien volk de Juden dat ze zullen buse doen met haar ganse hart. Van harte. Hij meent woorden buse doen. De nieuwe volk van woorden buse is dan vaste en hiele en treuren. Dat is zo, maar voor meer mensen is dat zo, dat ze denken dat wanneer ze naar verre gaan, wanneer een gelegenheid gegeven wordt, en door verre dan een paar tronen schedden, of genoeg tronen schedden, dan zijn ze bekeerd, of hebben wat recht gemaakt. Ja, en ik deed dat ook als een jong, maar dat meent leider zeer weinig voor een stoot. Maar door kwam een dag, als ik wist dat ik ver dem Heer komen moest, met woorden hielen en treuren, en buse even mijn hart het hart, mijn stalt het stalen, en dem Heer aannemen. En jo, dat zijn nu ook tijden, wanneer ik ver dem Heer komen moet, besonders wegen mijn stalt het, en buse doen door even. En nu jet jo wel weder, de 13e vars, jo, doet je nu hart het te rieten en niet je nu te leiden, en draait je nu dem Heer God, jun God, dan hij is zeer genedig en vol erbormen, langzaam oeilig te zijn, en vol grote leeftoligheid, en dat am leid wegen al dat bezit. Zij maar, dit moet een ervaring zijn dat van dat hoort komt. Zij wo hij zegt dat ze er hoorten zullen te rieten, en niet bloos er kleden. En dat oude testament weer dem hoge priester dat verboden, dat hij zijn kleden te rieten zal. We doen dat niet bewijzen dat het buse met dramatisch zijn, dat toerieten zal hem hoort zijn. En dan zegt hij ook dat ze zelen zich naar dem Heer God, er God, draaien. Dat is woorden buse. En dan, Jodan, heeft wat hij zegt, dan hij is zeer genedig en vol erbormen, langzaam oeilig te zijn, en vol grote leeftoligheid, en dat am leid. Wegen al dat bezit. Wanneer wie bad dat Jona boek worden zinnen in een studium, waar ik waarder reden van wat dat meent, wanneer hij zegt dat God dat leid deed wegen dat bezit, dat hij zeed hij doene woord. We hadden al een beetje van gereed als we in het tweede Mozeboek waren.

Tijd in zijn niemals andere, hij is onveranderlijk. God deed niet andere, over wan en zende bussen deed, en nu God komt voor vergevenis, dan zegt God dat hij dem zender niet rechte wordt. God zegt dat deze ik nu aan je dreid heeft, en hij wordt hem dan niet rechte. Waarom niet? Wil hij genedig en erbormend is, en langzaam oorlijk te zenden, en bewijst bijzondere leeftoeligheid, en dat deed hem leed wegen dat bezit. Dat laat zo als wanneer hij zijn zin geënderd heeft, maar dat is wil hij immer goed en genedig is. Maar zo dat is in een zin ziemlich eenvoudig. Dat is zo als dat in Egypte weer, dat het zo leed is wanneer God zijn zin geënderd had. Hij schijkt een ploeg naar de nächste aan Farao, naar gelegenheid te geven, bussen te doen, maar hij deed niet. En dan in Jona zijn zaak, God schijkt Jona naar de Ninevite te predigen, dat hij God de stad vernichten wordt. Maar als hij bussen deed hij de stad niet vernichten. Dat leidt zo als van God zijn zin geënderd had, wil hij zeggen dat hij de vernichten wordt. Waarom deed hij dat niet? Dat wie niet wil hij zijn zin geënderd had, maar wil de stad bussen deed. God zei ook dat we alle gezindigd hadden en kortje komen weer aan God zijn heerlijkheid. Oba, wat deed hij wanneer we en bussen nu aankomen? Hij deed ons vergeven en geeft ons zijn heerlijkheid, zei maar. Wanneer mensen bussen doen, dan is hij immer genedig en erbormend en langzaam oorlijk te zijn. Vriend, we kennen ons immer op God verloten, hij ändert niet. Deze wereld en woont wie leven, is niet erbormend en genedig. En mij is dat niet duidelijk waarom mensen niet worden naar dem heiland komen en bussen. Kan dat niet verstaan. Nu zegt hij in den 14e vers, wer weet of hij terugkomen wordt en bussen doen, en een zegen hingen zich loten. Ze gaan een etensapfer en een drinkapfer tot dem Herr God, jun God. De Heer wordt aan waarde zegenen en de vlekken en aan de wijngaarden en zij worden waarde en drinkapfer brengen kennen en ook een etensapfer brengen kennen tot de Heer God, wanneer zij terugkomen worden naar de Heer God, er God. Jo, en dat is interessant dat het drinkapfer hier erwähnt is, wanneer ook niet van een drinkapfer gezegd wordt in dat derde Mozeboek. Dat drinkapfer wordt op de andere apfers gegoten. Dat weer eindelijk een poort van al de andere apfers. Dat wordt op de apfers gegoten en dan voer dat een hecht zoals een damp, wanneer dat op de hete kolen valt. Daar is je nog wat dat interessant is. Paulus reed op een stede en zegt dat hij wel haar dat zijn leven zoals dat zal zijn een drinkapfer. Een apfel op dem Herr Jezus zijn apfel, dat zijn leven mag zo zijn dat als een damp een hecht voer voor God zijn eer en heerlijkheid. En weer zo dat in zichzelf weer hij zo mee nuscht. Maar dat weer wichtig dat hij in Christus wil zijn. En nu jij dat ook zo. Ik wil ook bloos voor dem Herr Jezus zijn eer en heerlijkheid zijn. De ule natuur ziet immer eer en heerlijkheid voor zichzelf. En dat is wat dat mij zo is, de meeste mensen met kamp verdoenen. Dat heet wanneer een mens zich bekeerd heeft. De weltmens heeft dat in zichzelf, en ik bedoel of hij daar met kamp verdeed. De proef bloos wat meelig dat hij wat daar komen kon, waar mensen aan ieder worden. Voorken heeft dat dan met geld te doen. Maar ik zei dat zo voorken, dat weltmensen even andere harsen willen en doen wat dat kosten mocht. En dat is zo schoot, wanneer wij als Christen dan ook zo'n neiging bewijzen. De Bijbel zegt dat wij ons ver dem Heer demietje zelen, dan wordt hij ons nehecht hebben. Maar toevoegen wel wij niet door nu luren. Wij willen die eer nu hebben. Mij is zo, dat een onbekeerde mens zich niet zelfs demietje kan. Dat neemt dem Heilige Geest zijn kracht en macht, dat voor dich te brengen. En zo als ik al eermaal gezegd heb,
Dat meint dat einer zich jeder dag, dat leeste voet smorgens, wanneer er afsteed, ver dem Herr komen en te arm zeien, dat wie ans arm gans han geven, zodat hij kan een en derg ans verheerlijkt worden. En vriend, wann du nog niet dem Herr Jesus angenomen hast aus den Heiland, dan is dat, wo du anfangen matst. Hij is reed, die dine zin te vergeven, en die dat eeuwig leven te geven. Zij nu te arm dat du weetst dat du een zinder bist, en dat du arm nu aannemst als dien rade. Hij wordt die dine zin vergeven, en die als zintje aannemen. Nu gaat het zeggen, mijn vriend.

Want die gezien voor een, of die je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je waren voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird seilig worden. Bitte schrift noch denselben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potersch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon bedroist je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van wo die abstunden en wo wie van herkomen.

twee nu de tjengerzending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Ik word me vrije, want du bij de nächste tjengerstund waarder du bij zijn wordt en vielleicht ook niet alleen. Hierin kost du dine vriend met dat te enloden.

0: 30 Minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een geestelijke opbouwing voor in ieder ene die door horen deed. Dit is dat zo wat je zegt wordt en wanneer God door je dieren bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan je gehoorzaam zijn.

Tjenja vrogen met Sokkerbestrijd. Een plotitsche program van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. En dit is een program voor zich wie op drie vrogen en te gronden.

Wat denkst u wat dat zijn in hemel? Wanneer die met God topas, Jezus is door, die bekeerde vriend zijn door, de golsen van goud, de grote giza, wat wordt dat zijn? Wat zijn die gedanken? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner en ik ben zo dankbaar dat u van deel harkendest. In deze tijd, nu groot, zijn we hier op deze eer. Die harkst in dit radioprogram hier. Op een dag zijn we niet hier. En dan waar we in een van twee steden zijn. In de hemel, of in de hel. En dat heeft te doen met onze inschrijving hier op deze eer, om Jezus Christus aannemen, of niet te zijn in ons ene weg te gaan. Zo als Christen, wou stel ik niet in hemel ver. En van deel waar we de tweede poort van kracht de boodschap hier van älteste Johan Hibbert. En ik leid dat een moed voor ons, om te denken wat God voor ons heeft vrijgemerkt. Zo, so, waar allemaal die harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Canada, hier in de States, Colombia, Deutschland, dankzij voor harken. We willen eerst toch beten, dan hebben we leid en dan gaan we naar deze boodschap. We hebben toch beten. Himmlische Vader, we danken die voor deze dag, we danken die voor deze gelegenheid op dit radioprogramma, die wordt met te delen, die om te eren en prijzen, die direct te buren. Himmlische Vader, ik bid voor ieder te harken, dat die kan klaarheid hebben in haar geloven, dat die kan een dag in hemel zijn bij die. Help ons vergeten van de troubles van deze wereld en daarna concentreren en denken wat du voor ons uitmerken deest. Ik bid dat dit woorden moed en kracht zijn, bijzonder in ons geestelijke leven en dat we woorden andere vertalen van die. Ik bid het in noemen Jezus Christus. Amen. Zo, nu hebben we leid en dan de tweede poort, wo stel ik niet in hemel ver van älteste Johan Hibbert.

Du has je hart naar de Eifengelische boodschap, de radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner, dankzij voor hartje. En dankzij de altijd dat Johan Hiebert voor aansloten deze boodschap brokken aan. Wo stel ik mij den hemel voor? Ik hoop we zijn te alle top een dag met Jezus Christus in den schijnen hemel. Dit radioprogramm ist ungestellt von der Sommerfeldscher Mennonitengemeinde in Manitoba, von der Bartholer Mennonitengemeinde, die ich bin warm in Saskatchewan, und von der Zion Mennonitengemeinde in Schonzenfeld, Manitoba. Und auch von der Goven von Jünt aus Tauharcha. Wir sind dankbar für jene Goven und je Beda. Unsere Adresse ist die Evangelische Botschaft, Box 1760, Warm in Saskatchewan, Canada, SOK4SO. The Home of the Gospel Message, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Ons website, where you can online geven ook program harken, is gospelmessageradio.com. The Home of gospelmessageradio.com. Ons phone number, where you can ons contacten, when you vrouwen han, oder wooden is a program, jeder week wel in je schechter in WhatsApp group. Dat phone number is 306-230-7807. Dat is een knaldische phone number. Nog eenmaal, 306-230-7807. Dankzij voor harten, God is zegen met die. Ik wens deze nächste week, kust u vielleicht van die erdische probleem dollar vergeten en concentreren en denken aan, wo de hemel werkelijk wat zijn.

Jezus vertaalt zijn jinger in de Juden waar de eindelijknis. Hij hält deze zelfde recht de mol den Spiegel ver. Dit gelijknis handelt zich om dat bede. Ons afschnitt fangt aan met een korte beschrijving van die, te wem Jezus dit gelijknis vertalen deed. Hier sagte dat Jezus aber ook te eins die Rede deed, die sich nur ihrer Meinung sicher wäre, dat ze gerecht wäre, en op anderen raufchickte. Dit gelijknis wird dan direkt op de zelfde rechte Pharisäer aufgesehne. Diese ganze Geschichte passiert im Tempel. De Tempel is die Ort, wo Menschen hangen met Gott te reden, in Gemeinschaft met arm te haben. Ein gouder Jude wird immer pinklich num Tempel gone, früh en öffentlich vor dem Altar stone, en op lüdes bede. Am liefsten wird er so bede, dat jeder einer alles hören kon. En deze Geschichte nimmt Jesus zwei sehr verschiedene Männer als Beispiel. Einer ist ein Pharisäer. Der andere ist ein Taxkollektor. Die Juden konnten die Taxkollektor nicht leiden. Taxkollektor wären von der römischen Regierung angestellt, von der Juden Steuer einzusammeln, für Rom. Rom herrschte diesen Zeit über Israel. Die Juden hatten großen Hut, die in der Römer. En wil ze taxkollektors voor de Römer tax ernemen, worden die als grote Sünder, als onabrechtig angesehen. Taxkollektors worden van de Juden als Verräter angesehen. Daarwens oeierde de Schriftgeleerden Pharisäer zich ook immer darüber, wann Jesus met deze Menschen Gemeinschaft houdt en met een top eten drinken deed. Jesus sagt nu zu de Menschen, wat zich sicher wäre, dat ze gerecht wäre. Ein Pharisäer und ein Taxkollektor gingen im Tempel in den zu beten. Der Pharisäer stund ab und bet für sich selbst so. Er bet für sich selbst, nicht für andere. In wat er bete? Er lobt sich bloß für Gott. Er sagt, Gott, ich dank dir, dass ich nicht so sie als andere, Räuber, Angerechte, Ehebrecher oder so als des Taxkollektor. Ich fast zweimal de Weg. En je van al mijn enom den tienden af. Wat denkst du over dit gebed? Dis mens is in de meinung dat hij zich dat himmelrijk al verdient heeft, niet zo? Du is nischt onrecht damit, wann wie Gott dafür danken, wann hij ons gesehend heeft, en ons dat goud geeft. Du is aber keine Ursache für irgendeinen mens zich voor Gott en voor menschen aan te stalen en dan anfangen te pochen. Wofeel beter hij oder zij is als alle andere. Wie zijn, wat wie zijn einzig en alleen uit God zijn je nood. Er zijn een paar dingen wat jeder je bed aansluiten zal. Danke is bestemd een van de eerste. Een gebed zal immer aanbeding, danke, verbed, bekendnis en bed aansluiten. Wie zullen jeder je bed met aanbeding aanvangen? Wie jewe Gott dei ihr wird arm gehirt. Wie lowe en präse arm. Hei es ans Gott. En wie sind sin geschöpf? Wie sind arm dort schuldig? Dann es du ganz am Platz so gar neidig, dort wie den himmlischen Vater für alles danke, wat wie habe en wat wie sind. Alles kämmt uit sine gnädige Hand. Wann wie bede, mat wie auch für andere bede. Wie mat de verbet daune. Wie beten voor kranken, voor zonen wat dat schwor hebben, zonen wat im Glauben schwach sind. Wie beten voor zonen wat nog verloren sind. Gott wil dat we voor andere beten zullen. Wann wie beten, moet we ook niemals vergeten voor Gott te bekennen. De Schrift zegt ons klar dat keiner ohne Sünde is, bittet de Herr Jesus. Dat jeft op de ganze Welt nicht einen einzigen Mensch, der niemals wat te bekennen heeft. Wir waren niemals vollkommen und ohne Sünde sein, auch wenn wir abrechtig Christen sind, solange als wir ab dieser sinnhaften Erde leben. Bloß wenn wir beim Herrn in der Ewigkeit sind, wo wir ganz ohne Sünde sein. Da wir uns brücken wir alle Tage Sündevergebung, dann der wir aber auch mit unserer persönlichen Anliegen für den himmlischen Vater kommen, wie der wir auch für uns selbst beten.
en am no dinge vrouwen, wie mat obe Emma no zinem welle beden. Waarom deed ik dit gebed hier erklären? Ik mocht plus einen vergelijk met zo'n gebed maken wat God fordert in diesem Pharisäer zijn gebed, zodat we den Unterscheid zijn. Dis Pharisäer stond steil en bed luid, zodat het alle mensen hierde. Wie hij deimoutig ver God? Deed hij God aanbeden oder bed hij zichzelf aan? Deed hij God de eer geven oder eert hij zichzelf? Deed hij God loven oder looft hij zichzelf? Leeft hij voor God wanneer hij tweemaal de weg vaste deed? Oder deed hij dat voor zichzelf? Wanneer hij den tienden van allem wat hij had geef, geef hij dat werkelijk God? En waar is in zijn gebed de verbed? Waarom bid hij niet voor den verloren taxkollector, wat aan de andere zijde stond en zich niet mal wilde op te tjitje? Waar we zijn zindebekantnis? Wie hij werkelijk al ganz ohne zinde? Dat schijnt zo als wanneer dit mens zichzelf aanbeet. En er steht God niet zo. Du hast geen twijfel. Diesem zelfsgerechten man fehlt dat aan erkantnis. Hij had geen ahnung davon, wo oom dat met hem bestalt wird. Een mens, die zich zo zit als dit Pharisäer is verloren. Hij erkant niet zijn zindhaftigheid, feilt keine Schuld, haft keine Bußgefeile, entricht daher auch keine Verjewung. Man tricht ma dann Sindeverjewung, wann man seine Sünde erkannt in dem Herrn bekannt. Dis Pharisäer hat alles gedone, wat er Ersatz verlangt. Nu brucht hij keine Genot en Verjewung. Genot en Verjewung wie ma für de andere, für de schlechte Menschen doa. Wat wordt de taxkleider gedacht hebben als hij deze gouden mens hield? Kon hij datzelfde beden wat de Pharisäer bed? Bestemd niet. Hij wist dat hij dat gezaad niet zo fehlerloos gehouden had. Hij had de Juden ook zelfs vaker beschommeld, wanneer hij voor de Römer steuer aanzamelde. Zeker had hij ook niet immer den tienden gejeft oder gefast. Wie hij vielleicht afjenstig dat Jana zo veel beter wie als hij. Bet hij dat God arm ook zo goed maken zal als den Pharisäer? Bij wat hij zich gefeild hebben als hij zag dat de Pharisäer met dem Finger nur arm wees en zei, ik dank die God dat ik niet zo schlecht zie als Jan Taxkleider dort. Wer weet, vielleicht heeft de Pharisäer te Janem gezegd, wat wärst du hier? Gerüht, dit is de Tempel. Jesus sagt uns, wo des Ome Sünde sich da im Tempel verkeim. Hei wird sich nicht mal abtechitje. Hei wird so beschämt über sein Leben. Hei bet nicht, dort Gott arm auch so gerecht machen soll, aus den Pharisäer. Hei fällt sich viel zu gering. Hei fällt sich so schlecht über seine Sünde, dort er sich ab der Brust schlägt und bloß ein paar Wirt stottert. Gott, erbarm die über mich Sünder. Hij weet gar niet recht, wo je bet mat. Ook haft hij God nicht goudet, te vertalen, zoals Jan Pharisäer. Am je dat schlacht, en hij denkt, dat God am vielleicht doch aannemen wordt, wann hij ook bloß schlachtet op te wezen haft. Hij haft nicht, worop hij zich voor God beropen kan, worop hij zich verloten kan, als bloß op God zijn genood. En wils hij nicht te beide haft, schmidt hij zich ganz en God zijn hängen aan. Hij had niet bloß de erkantnis, dat hij een Sünder wier. Hij bekannt im Herrn zijn Sünde en bed om Verjewung. Am deed alles leid, wat hij aanrecht gedone had. En dan zag de Herr te dei, wat er van zich zo veel hielde, en dachte dat zij voor God gerecht wieren, et zeiend, dat dis man, en nicht Jana, voor God gerecht voor dich nüssien. Dann wer sich selbst erheft, wird raufgesaat worden. Aber wer sich selbst raufsaat, wird erhoben worden. Gott war da steht den Höchnäschen. Aber den Deimötchen, dem jeft er je Not. Diese zwei Männer sind doch so verschieden.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6. En een cassette met twee programma's kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma's bestalen mocht, dan checkt ons dat geld met, wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en op Rood van ons leven van jou is uit Apostelgeschichte 16, 15, hoe dat zegt. Als zij en haar familie weer geduipt worden, laat zij ons aan om huis te komen en zeed. Wanneer je mij door verholen dat ik te geloven om haar gekomen zie, dan komt en blijft in mijn huis en zij bereed ons. We kennen van Lydia leren wo einer kan te geloven komen. We kennen van haar ook leren wo en wat hoofd je geloven zich als een zeichnis bewiesen wordt. Am eerste plaats leidt zij zich duipen. Zij verleidt moedwillig ihr Heidentum en der hem doop beweist zij dat zij den gekriezigten Heiland aangenomen had. Du moet courage hebben zo'n stelling te nemen. Wat worden zo'ne die van haar zeichnis doen door te zijn? Dort wie haar op laatste noemt. Zij wie even zeigt dat zij aan Jezus een Heiland gevangen had en dat ihre Seel nu vrede had. Dort wie haar nu zo klaar en wertvoll dat zij nicht raam geeft om wat de mensen in Philippi zijn würden. Also, met deze Überzeugung, dat zij voorts voor ihren Heiland aanstonden. Dat wat deze früh deed, nicht veel van ons te schauen merken. Door er so viel Furcht voor wat mensen zijn wollen. Door zijn veel, die weten, dat zij zich zullen te haren geven, aber zij hebben zo angst voor wat mensen denken oder zijn wollen. Lydia had courage, aber wie ook deemotig. Deemotig kämpft zij nu je Paulus en vraagt, wanneer je mij door verholen dat ik te geloven gekomen zie, dan komt en blijft in mijn huis. De welt beschuldigt Kinder Gottes veelmal dat ze hoognesig, zelfsächtig en stolz zijn en zich leven beter te zijn als andere mensen. Is dat zo? Wanneer du een waarhoofdje Christ bist, dan wirst du niet hoognesig zijn, dan wirst du deemotig zijn. Dat is toch bloos durch Gott zien genoeg dat du gerad bist. Du hast geen ruim voor zelfsgerechtigheid. Nog een ding. Lydia beweist ihr Glauben durch waarhoofdje leven voor andere Kinder Gottes. Der geen praktische, handgevende leef. Zij deed de apostel aanloden naar huis te komen en door zo lang als zij in Philippi waren te blijven. Paulus wat er entschieden gezegd hebben dat Silas ook toop met hem weer, zoals ook Timotheus en Lucas die met hem reisden. Lydia weer dat ondoont en geef niet op wat zij aan eerst bereid had haar aanloding aan te nemen. Deze mannen kwartier geven wordt entschieden niet leicht. Nog een wesset stierend gewaas zijn. Mensen waren veelmal naar huis gekomen zijn, toen zich met de mannen ongeholen. Al dat wordt er de tijd opgenomen hebben en ook arbeid gemerkt hebben. Deze mannen bedienen, wie voor Lydia een eer, en zij deed dat welig en met vrede. Ware geloven bewies zich voest te andere Gotteskinder. Wanneer die de verheer ook niet kennen deed, nu en Christus zijn dat die geschwister. De leef die Gottes Kinder onder hun onder hebben, is een bewijs van dat nieuwe leven in Christus. In 1. Johannes 3,14 zegt de apostel Johannes zo dit. Wie weten dat wie van dood tot leven gekomen zijn, wil ze wie leef voor de breide hebben. Wer den nächsten niet wat rekenen kan, is nog dood. Ware geloven jij te zijn. Jij

0: Welkom, deze ondag is van Deerland Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is de mensen leiden, om Jezus Christus nu volgen. We hopen deze ondag wordt je aansporen om Jezus Christus beter nu volgen. God is zegen.
1: In de laatste paar weken heb ik gered van dit thema in de tijd voor erwaking. We gaan je zijn dat we zullen ons opmerken met God, we zullen naar God komen en ons hand geven naar hem. We zullen ons demütigen. We zullen verder aankomen, we zullen ons omkeren. En van daar wel we aanvangen zijn, wat heeft God ons versprochen door hij wordt dan, wanneer we nu aankomen. We zijn in 2 Chronik, Kapitel 7, de 14e vers. En dit is een vers wat zeer veel woordheid heeft. Du hast veel in deze vers, waar we dat rechappen kunnen. Dit is een wahre Baum, wat in zeer, zeer veel woord daarin heeft. En ik wil het van deel van ons, voor ons van deel wat lezen. En dat zegt is dat in 2 Chronik, Kapitel 7, die 14e Vers. En deze Vers is ons al zeer bekend. En mijn volk, wie mijn nomen even genannt is, ik demütigen word, dat zij beten en mijn jengen wordt zeken, en zich niet opmerken en van dat buizet loten, dan wel ook dat je beet van hemel ook erheren en er zinnen vergeven en ook dem schoden land waren heilen. Zo, van daar waar we zijn, aan het laatste poort, dan wel ook dat je beet van hemel ook erheren en er zinnen vergeven. Zo, wat meint dat dat God onze zinden wordt vergeven? En ook, wat meint dat dat God wordt onze gebeden erheren? Ik denk dat het zeer wichtig dat we verstaan dat deze vers is in het Oude Testament geschreven. In het Oude Testament, God zijn de verspreking dat we verbonden met wat true mensen waren. En besonders voor de Israeliten, zij hadden een bond gemerkt met God, een testament gemerkt met God te zijn. En God had deze dingen verspreken. Hij wordt aan het land geven. Hij wordt aan het zied zaten voor zijn in het volk. Wanneer zij worden aan het nofallen. Wanneer zij worden zijn gezaad halen. En wanneer zij worden terugblijven aan. En zij hadden weggegaan, ieder mol in de Bijbel. In het Oude Testament schrift het verten dat ze gingen apart. Ze gingen weg van God. Ze vangen aan de hoofdjetten aan te beten. En leven niet voor God. En aan deze vers is geschreven, zodat God zijn kinder, de Israeliten kon terugkomen naar God. En ik wil zeggen voor ons, wij Christen zijn, we zijn in een nieuw bond. We gaan ook nog maar af van God. We verstaan dat we zijn in bond met Jezus Christus, wil hij heeft ons geraad, der zijn genood, wil we blijven. Maar dan moet als ons wandel met God niet zo so zijn. En ons veelt de vergeving wat God ons geven kan. Zo so wil het eerste punt zijn, dan wil ook dat gebed van hemel ook erheren. Zo so, gelijk, wanneer we dit lezen doen, dan vragen we ons de vraag. Als er dan een tijd waar God onze gebed niet erheren dat. Als in de tijd waar God onze gebed niet heren dat. Ik leef dit als in de vrouw wat zeer wichtig is. Ik wil zeggen, de antwoord te deze vrouw is, dat is niet dat God niet onze gebeden kan heren, dat is dat God onze gebeden niet erhorchen dat. Dat is dat God dreht zich van ons. In Jesaja Kapitel 1, de 15e Vers sagt es dit. Wanneer je je heen naar mij uitstraken, waar hen kijken. En wanneer je veel beden, ik wil niet horchen, wegen de schuld, wat je op je heen hebben. Zo hij zegt hier, wanneer je met je heen uitstraken naar mij, wo ik zes woe han tikken. So hij zegt hier, wann je worden mij zeken, en je worden mij tikken, ik wo zes woe han tikken. En dan wieder zegt hij zes dit, wann je worden beden, met vele beden, ik wo nicht horchen. Ik glaube, in de wacht hem dit verstoen, als wie han Maar onze phones, we hebben wat naamse call display. En ja, dat je doen. Je tikt een phone en zijn wer phone dat. En dan merk je de entscheidung. Ik wil niet met deze persoon vertalen. Of ik kan niet tijd voor deze phone call. Ik wil niet antwoorden. Dit is besonders met telemarketers. Zonder wat phone down en alles hart en gruwelijk aan het proberen aan te angsten. Dat we zijn in trouble en we zullen geld geven en zo weer. We merken de entscheidung, we willen niet horen. We weten dat ze voelen, maar we merken de entscheidung, we willen niet horen. Dat is wat God hier deed. Wanneer God alles weet, deed, hij weet wanneer we beten. Hij weet erom dat we beten doen. Maar wanneer onze zonde een stich is, dan deed hij niet horen. Wieder in 1. Petrus Kapitel 3 in de 7e Vers, dit is voor ons mannen een zeer strenge Vers. Dat zei een groter je mondslied. God vernichtlich arm met jene frühes, dat jene je beter niet verhindert worden. Wie zijn fijn zijn met onze frühes? Wie zijn onze frühes leven en genetisch zijn met ernt? En wann wie niet leiwiesen doen, dat zag je onze je beter worden je hindert. Verhindert worden. So, ik leef met deze vrouw. Als in de tijd, wo God onze gebeden niet je hören deed, jo, de eerste tijd. In de tijd is, wanneer wij merken de Entscheidung, dat wij tollen onze zin meer wird als onze Gemeinschaft met God. Wanneer wij dat tenus merken deed, dan, wat God gedaan heeft voor ons, wir würden leven voor ons zelf leven, dan laat God ons die Entscheidung merken, dat wie ons van God waarschuwen doen. Dat is niet dat God zich drehen dat van ons, zo zei er, is wat wie drehen ons van arm. En wie durven ons niet angsten, dat God woord, ohne dat wie dat wartlich weiten, zich drehen van ons. God is allemaal reit om onze gebeden hören. En wie moeten ons omkeren, wie moeten ons demütigen, dat wie ons hand geven naar arm. Und dann sagt er hier, er wird unsere Gebete erhören. Das ist eine Stelle in der Bibel, was wir uns kennen und sagen. Wir kennen uns ungegründet, bühren und det. Dort Gott hört uns, wenn wir beten. Wenn wir nur am kommen, und wir uns umkehren dann, wenn wir uns demütigen dann, wenn wir uns Hand geben und dann nur am, er wird immer unsere Gebete hören. Ich weiß nicht, wil je ihn van deel feilen? Wil je dat je weet of zijn van God? Wil je dat God hiert niet van je beden? En vielleicht hast du het zo, en dit is een ding wat ik nog moet beleven, dat er valt zich zo een licht in baden, een dat beden, of een zet woe in een dat beden, of voor, en wo allemaal wie doen, en wie beden, en dat valt zich zo, dat de je beden die gewoon bussen en been, en die blijven daar. Aber wann wir recht sind mit Gott, wir können uns ganz an das halten. Das ist eine Versprechung, dass Gott wird unsere Gebete erhören. 5. Mose, Kapitel 4, der 7. Vers, ich habe mir auch von dieser Vers hier reden. Das sagt, du hast kein anderes Land, krank und daunt, wohlgeraut, was einen Gott hat, der so dich bei und es, aus der Herr uns Gott nur uns nur an uns ist. Und uns jedes Mal hört, wann wir am Anrufen. Gott hört uns jedes Mal, wann wir am Anrufen tun. Das wurde uns so wichtig, ist, dass wir, wenn wir diese 2. Chronik, Kapitel 7, 14. Vers lesen, dann, dass wir sein Wort der reichtet in Line aus. Üschlich macht wie uns tollen, wer wir sind. Wir sind, wie Gott sie Nomen genannt. Dann sei wie, dort, wir sollen uns demütigen. Dann sollen wir beten und wir sollen Gott sie in Jängen wird segnen. Wir sollen uns abmerken. Wir sollen umkehren. Und dann, wenn uns hört, reicht es mit Gott. Wenn uns hört, es ob nur Gott. Gott wird immer unsere Gebete hören. Ik wil ook zijn, en dat is, geloof ik, voor vele van ons dieetje, zeer schwer te verstaan. Vele van ons, we vallen ons zo schwinch. We vallen ons zo zeer dat met ons eerst het nus. Maar we vallen ons zo allein en zo verbreken. En we blijven, van God dat wortelijk zijn in der werk zijn. Hij wordt niemand van mij willen horen. Vielleicht hebben we van onze ouderen, van onze vrienden, van onze geschwister gehoord, maar die is niet. En we blijven dan ook, weet je wat? God wordt zo so denken van mij, maar mij is niet. Maar dat bedoelt niet wat we zijn, wer we zijn, wat we gedaan hebben. God hoort onze gebeden. En dan het tweede punt, en dat ik hoop wordt ons van neutralisen. Dat zegt hier, en hij wordt er zinden vergeven. So, wir sehen hier, dass Gott wird unsere Gebete erhören und der zweite Punkt ist, er wird unsere Sünden vergeben. Dann machen wir uns vielleicht die Frage stellen, was ist die Vergebung? Was meint das, dass Gott uns vergeben wird? Vergeben meint, dass wir geben ab in Reich, um den Fehler oder Sinn jener Person holen. Dat meint, wie loten los van ons recht, hebben men strofen wegen wat ze gedaan hebben. Dat meint, dat wie dan dat zin wat jengen ons gedaan is, te zien zaten, wie taal niet meer jengen persoon. So, wou dat God ons vergeven, wou dat God zo te zijn ons reinmerken en niet onze zin jengen ons taal. Jezus Christus heeft de priest getold voor onze zind. Wanneer de zind wordt verjeefd, dat meint niet dat de zind bis te zijn wordt versterken of wordt verjeten. In Engels zei we, you sweep it under the rug, en dat versterken onge woord. We vragen op het versterken en zo te leven dat het niet wortelijk is. Dat is niet wat vergeving is. Vergeving is niet in zons. Vergeving is in zons voor die wat vergeefd wordt, of bij die wat vergeven deed, die tolt in die priest. Waar we zijn met een bijspel. Wanneer je würden van mij $1000 stelen, en je würden dat misbruiken, je würden dat brokken om alcohol te geven, hadden $1000 weer alcohol gekocht, en je verdronken dat alle, en dat we alle waag. En je hadden dat gestolen, en wie dat is dat, je hadden dat misbruiken, zijn waag, wat mij wordt, zou een stich zijn. Je zendt mij nu $1000 schuldig, wenn je jeng mij gezend had. Ik zend $1000 oma, en je had dat verbruikt, dat je dat niet meer had. So, wenn ik wil je de $1000 vergeven, dat meint dat die brokken niet meer de $1000 terugtoon. So, dat wat jengen jint is, wat ik jengen jint halen doe, dat durf je niet meer terugtoon. Maar hier is het ding. Wat wordt met de $1000? Wer tolt dan de $1000 uit? Wer is $1000 oma? Dat is die wat de zin vergeven deed. En dat is wat Jezus gedaan heeft voor ons. Dat is niet bloos dat Jezus zegt, ah, dat is een dood. Die zin, dat is een dood. Nee, wenn God heilig is, onze zin moeten alle betoeld. En Jezus Christus, hier in die priest, hij told in die priest op een kruis, hij told de stroof van onze zin ganz uit, zodat wij niet brokken de zin uittolen. Ik blijf nog een weg te verstaan wat vergeving is in Psalm 103, de 8, de 12e vers, en ik word het lezen, zoals we dit doorgaan. De 8e vers zegt, de Heer is vol genood en medelijdt geduldig en truhartig lijftolig. Wat is dat ziel, wat is de drief, wat God drieven deed, dat hij ons vergeven deed? God is ons goed. En ik weet, voor ons dieetje, voor wessen van ons, dit is zeer schwer om te nemen. Wo is dat God mij leven kan? Wo ist es, dass Gott mir Gott ist? Von all den Billionen Menschen, die auf der Welt sind. Und viele, viele Mal tun Hannes auch. Und wir sagen mal, wir würden kein sein, mit kleinen, deutschen Menschen. Mit uns ist es vielleicht mit wenig Wort. Aber Gott ist uns Gott. Gott ist die Gott. Und Gott lebt die Kraxis, die Bass. Der meint dann, dass wenn Gott uns vergeben wird, hat der das von Hort. Wir haben das alle hier sein, wo Tinger einen Ohren vergeben down. Und wenn die Tinger haben, Tinger sich jagen down, dann fährt ein Wort da wie das Älteren. Wie seine Tinger, go merkt ihn ab. Jemanden einen Ohren vergeben. Und dann sagt ein Kind, I'm sorry, der hat mir leid. Und dann sagt das ohne Kind, ich vergebe dir, das sind daunt. Und wie kann sein, sei er klar, dass der Kind meint, das bad nicht. Der Kind, der erst Gott, der euch leid, oder der Jodon hat, und ohne Kind hat das nicht von Gott vergebt. Aber wills Gott uns Gott aus? Wenn Gott uns vergeben wird, hat er von Gott, und er meint das so, dass er sein wird. Wenn Gott sagt, ich habe dich vergebt, Gott meint dort. Gott meint dort von Hort, wills Gott die Gott aus. Und dann sagt er wieder, in der ersten Port von der nächsten Farsch, Hei Wort, nicht armer schellen. Und das Wort schellen meint in Englisch wie sein accuse oder verdammen. Uns sind, unser Sinn, die haben uns verdammt. Wie hand, wills wie wir sind, haben wir in Schlachten genommen, Vater Gott. Aber wenn Gott uns vergeben wird, wird Jesus Christus uns Priester tot haben, der hat uns nicht mehr verdommen, der uns nicht mehr schauen. In Römer Kapitel 8, 1 bis 2, sagt Paulus es das. Dann ist nun nicht mehr zu verdommen und dich, der in Christus Jesus stand, der nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so, als das Jes dort verlangt. Der Jes der durch Jesus Christus Leben jaft, haf mi durch sin Gesatz von der Sinn und von der Tod sin Gesatz frei gemerkt. Wenn Gott uns vergeben wird, er merkt uns frei von dort, wo der Gesatz verlangen wird von uns. Und der Gesatz, der verlangt, der Tod, der jährlich Tod, wird wie wir sind haben. Und wenn Gott uns vergeben wird, hat er uns nicht mehr schellen. Gott sieht seine Tinger nicht an, für was sie euch getan haben. Gott sieht uns an, reingewaschen und frei von dort, wo uns schellen wird. Jesaja Kapitel 3, 40, 25, versagt er. Und doch, sie auch dich, der jene Eurecht verjärft, dort er zu seinen ist, dort mich zu vertrauen ist. Und hold je mich, jene Sünden, nicht mehr fair. Wenn Gott uns vergeben wird, er hält unser Sinn nicht mehr uns fair. Und wie weiten wo dort uns steiten wird, wann wie für Vergebung frei und down, die Person sagt, ich habe dich vergebt. Und dann das nächste Mal, dann da war das Wort, und sie gleich noch nicht, und dann haben sie uns, dort war das fair, Wort, der uns vergebt für haben. Und sie haben uns dort einmal fair, wo wir in Fehler sind. Und Gott ist nicht so. Was er uns vergeben hat, er hält uns dort nicht mehr fair. Wir sind frei. Wir sind frei von der Sünde und wir sind frei von der Schuld, die der Sünde an uns bringen wird. Dann sagt er wieder in der zweiten Port von der Nähe der Forschung, er wird nicht ewig eurig bleiben. Die Bibel lehrt uns in Römer, dass Gott seine Eure als jenen alle, was Sünden tun. Aber wenn Gott wem vergeben wird, der Eure ist nicht mehr an dich, was ihr Sünd haben. Und dann in der tiefen Forschung, sagst es dort, er handelt mit uns nicht nur noch, als unsere Sünden verdient haben, und straf uns nicht nur noch, als wir euer Reich getan haben. Das ist Gnade. Dit is wat genoeg is. En dit is wat genoeg zich bewiesen dat van God ons vergeven dat. God dat ons niet door strofen dat zou dat wie dat tun dan wat onze zin verdient han. Door half hij on Jezus gehangen. Jezus als dij wordt ons strofen nemen dij. En dat wat ons trafen dij, heeft Jezus genomen. En God zegt, God free. God free. Ik word het niet meer jeng in die taal. De zinden, wat wie han je doen, hoe en wie je leeft han, eier wie ons han geven dij nu Jezus, die zijn alle verjeefd. Wanneer wie Jezus Christus onderopen down en wie ons bekeren down en wie dat ware je beurt kreeg, Jezus Christus wascht ons gans rein. En dat is het nächste Port in 11 en 12, sagt Jesus dit. Wilt zo hoog als de hemel boven de eerd is, als de hemel boven de eerd is, zo groot als God in het truhoortje leeft te die am verchten. En hoor maar wat hij in het 12e vers zei. En zo weet als de oosterm van de wasten is, neemt hij onze zinden van ons weg. Weet je wat het interessante ding van de safarge is? God zegt je niet zo weet als de van de noorden van de zieden is, neem ik onze zin weg. En wie weet nu dat de eerd en de eerdbal is? Wanneer een op de eerdbal wordt, zij weet noorden voren voorbij Canada en dan wenn wir ganz am Norden wären, dann würden eine Zeit sein, wo wir anfangen würden, dort wir würden sieden gehen. Aber es ist das Raum kommen, dort, auf uns Erdball, wir wollen niemals so weit wachsen fahren, dort wir anfangen, außen zu fahren. So wird Gott hier sein, dort ist unser Sinn sind weit aufgenommen. Du hast keinen Meter, wo weit auf unser Sinn sind genommen. Na gleich, wie es Christen sind, dann sind wir. Wir fallen uns schuldig und wir glauben dort, wo es unser sind. Wir sehen unser Sinn weiter weg. Wir fallen uns dort unser Sinn, sagt wer wir sind. Aber Gott hat unser Sinn wahrgenommen. Er hat ihn abgeriemt in den Ohren des Städts, in der Bibel sagt er, dass Gott hat unser Sinn in den Meeren geschmeten, in der tiefste Port von dem Meer. En de zin die is te ongen. En die is niet meer te vingen. Dat is waar we verjeefd zijn. In 1. Johannes kapitel 1, de 9e vers zegt hij, wie onze zinnen bekennen, dan is hij treu en gerecht en verjeeft ons de zinnen en reinigt ons van alle ongerechtigheid. Waar vele van onze zinnen zijn verjeefd? Hij zegt hier van alle ongerechtigheid. Du hast nicht eine Sünde, wat bovenop de water schwammen dat. Gott, die dat alle onze Sünden verbinden met Steiner in de diepste Port van de Meeren en schmieden. En zo wie het offerste aus dem van de Wasen is, zo wie zijn onze Sünden weggenomen. En dan Hebräer Kapitel 10, de 17e en de 18e Vers zegt dat, wanneer God ons verjeven dat, dan zijn we ganz verjeefd en dat is voorrecht. 17e Vers en de 18e Vers zegt het dit. En er is zinnen in eure rechtigheid, wo er niet meer denken. En wo zinnen ook verjeefd is, is geen opfer voor zin meer nodig. In de Bibel zegt dat een opfer met je jeeft, zodat zin kan verjeeft. En Jezus Christus, zijn opfer voor onze zin, is gans volkomen. En wanneer we dat aangenomen hebben, wanneer Jezus Christus onze zin heeft verjeeft, dan is het geen opfer wat nodig is. Dat is gans verjeeft. En lieve vriend van deel, wil ik die ook merken. Neem dat aan, dat wanneer God die verjeeft heeft, die zin zijn gans weggenomen.
2: De klok is 12 met 30 minuten.
0: Leuwe Tö hier, Radio Segenswelle wird durch Free Value Guven gedrucht.
3: Der Dienst von Radio Segenswelle ist bloß mehrlich, vielts Menschen mit Gebet und mit Guven du hinjastune. Dankeschön für dein Vertrauen in deine Hab. Informationen findest du auf segenswelle.de, über WhatsApp plus 49 5231 500 5988. Über Telegram, du machst du Segenswelle.

0: Du hast eingeschaut nach dem Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier in der Burg am Alten Testament auch gesehen, dass Joel seine Prophetei topstammt mit allen anderen prophetischen Büchern bald am Alten und am Neuen Testament. In dem vandaagse Programm wird Prediger Reimer wiesen, wo Joel in der Openbarung topstammen. Und wir wollen sehen, dass Joel hier redet von der schrecklichen Trübsaltheit, wo da kommen wird. Ich lade die Nüwade an, angeschaut zu bleiben, um zu sehen, was die Bibel uns von der Wade lehrt, besonders von dort, was nur noch in der Zukunft ist. Herr, ich danke die Wade für die Bibel und bete, dass du dein Wort Nüwade muss sehen, dass du jeder Person, was du angeschaut hast. Amen. Hier ist Wade Matjünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Freund, wir sind von dort zurück in das zweite Kapitel in das Joel-Buch und wir wollen bei den vierten Vers anfangen. Wie seht ihr, als wir in das erste Kapitel wären, dass da eine große herrschreiche Plage wäre, zu der Zeit? Joel seht ihr das Volk, dass dort eine Warnung wäre von Gott. Hey, wir der erste von den Propheten, der seine Prophetei durchschrieb, und hey, der dort besobnet seine, mag das Volk verdammen. Interessant, aber hey, der nicht jetzt Dienst verdammen, nur allem noch wäre dort dann nicht so'n großes Problem, en dat zedelige Königreich. Ze gingen nach dem Tempel en deden wens de vorm van ihre Religion nur gonne zu Joel seine Tiet. Nu in dat eerste Kapitel beschrift hij de grote herrschreiche Plog, door wir niemals zo'n schlammet gewast en dat wir in je recht van Gott. Dan deed hij de Plog verglichen met ne Tiet die nach komen wird, die dem Herr zijn Dag genannt wordt. Zoals ik gezegd heb, mij is zo dat hij de eerste profeet weer, die zijn profetie doorschreven deed. En hij schreef van de grote trouble, die nog in de toekomst is. En God vangt zijn arbeidsdag aan met den ovend. En de Heer zijn dag vangt aan met de grote triebsaltiet, die nu nog in de toekomst is. En de Heer zijn dag wordt voortgemaakt worden met dat duizendjarige rijk. En de grote witte troon je rechtsdag om eng van dat duizendjarige rijk. Also, dem Heer zijn dag vangt aan met den ovend en jij dan en den dag innen. Vangt aan met de grote triebsaltiet en jij en dat duizendjarige rijk innen. En nu hier in de tweede kapitel, zoals wie dat verget mal aandienen deden, dat door een bijzondere toepbrengen is met de herrschreiche plaag, met dem Heer zijn dag, dan zijn gewisse ähnlichkeiten, en dan zijn er ook gewisse dingen die niet ähnlich zijn. Aber Joel heeft een wunderbare weg die toep te brengen. Dat is even zo als de meeste profeten im Oude Testament dat doen, zoals wie al gezien hebben, zo goed als wie aan de andere profeten erschrieven zagen. Hosea wie ook een zo'n profeet. God brukt een jegen woordje toestand, en jeder profeet reed toe de jegen woordje toestand. Nu hier in den vierde vers beschrift hij de herrschreiche plaag en fangt aan dat aan te wenden to dem Heer zijn dag. Joel, dat tweede kapitel, de vierde bij zevende vers. De laat het zo als pierd en de rane zo als trichspierd. De hopse zo als dat geluid van trichswoges op de boy. Zo als dat geluid van vier van dat stoppel verbrand, zo als stoiket volk en trich ordning gestalt zijn. Ver ere gezegde wordt dat volk en grote weedoor zenne, ere gezegde worden schwart zenne, die worden ranen zo als een machtja, die worden op de wengen opklotteren zo als trichsmannen, en die worden jeder ene en zijn weich gone, en ze wanken nicht, weich van erstich. Wann hij redt van schwarte gezegde, meint hij dat het wordt verbrand zenne. Wie ha ook gezien van dat sprecheburg, dat de herrschreiche komen en bonden. Aber die ha geen chenig, die ha geen leider, den fehlt schint nicht een leider. Dat schint zo dat jeder weet wat zijn steed is. Die chemen en bonden, en ans is zo, dat wann hij vier verschiedene groepen van herrschreiche beschreven deed dat hij eindelijk van een grote armee schrift, een grote armee van heerschrijke. In de laatste tijden wordt er nog een andere vriend komen tegen dat land. Dat wordt zo zijn als een heerschrijke ploeg. En dat is zo'n redmaker voor wat Johan Luther van schrift in dat openbaringsboek. Hij wordt schrijven van een heerschrijke ploeg dat passeren wordt wanneer de vijfde trompet wordt geblost worden. Dat is dan eindelijk dat eerste wee. En dat is immerhan en de med van de grote triepseltijd met al dat schraatlied dat dan passeren wordt. Ik wil hier een beetje lezen van openbaring tot negende kapitel en ik vang aan met de eerste vers. Dat is wat het zegt. En de vijfde engel bloost zijn trompet en ik zag een stieren die uit de hemel op de eerd gevallen weer en aan wat den sleutel gegeeft tot den grondloze afgrond. En hij maakt den grondloze afgrond op, en daar kwam een rook van dat lach, zoals een rook van een grote oven. En de zon en de lucht worden diester, wegen den rook die uit den afgrond kwam. En uit dat rook kwam een heerschrijker op de eerd, en aan wat macht gegeeft, zoals scorpionen op de eerd macht haar. Aan wordt gezegd dat zij dat gras op de eerd en al het gereinigd en de beem niet schade doen zullen. Dit waren bijzondere heerschrijke zinnen. Die waren niet gereinigd schade aandoen, zoals heerschrijke gewenig worden. De heerschrijke en Joel zien het tijd, die de bloos dat gereinigd aangriepen. Op een zee wat deze heerschrijke en openbaring doen worden. En ik lees nu weer in openbaring tot negende kapitel. Bloos de mensen die niet God zijn zegel omstieren hebben, en wordt aangezegd dat zij den niet zullen doodmaken, over bloos dat aan zal voor 5 maanden getweeld worden, zoals een scorpioen een man tweelen wordt, wanneer hij aanstijgt. En zo wordt gezegd dat mensen in die tijd den dood zeker worden, dat wordt zo schrijdelijk zijn, over die worden den dood niet vinger kennen. Anders gezegd, die worden zich niet kennen dat leven nemen. Wieder in Openbaring tot 9e kapitel in de 6e, wat 8e vers, lezen we dit. En in die dag worden mensen den dood zeker en worden den op geen weg vinger. Ze worden den dood verlangen en de dood wordt van aan wegrennen. De heerschrijke leidt het zo als pied, die tom terugreed zijn, en op ere kaap worden kronen zijn, zoals van goud, en ere gezegde zoals mensen gezegde, ere hoor weer zoals vroeges hoor, en ere tenen zoals een lijf zien. Ik zei die, dat worden bijzondere heerschrijke zijn. Jo, dat wordt passeren, en de grote triepseltijd. Dat is te zijn, dat Joel door jaren terug den grondlaaier deed voor wat de apostel Johan Luther schreven wordt en een geneverd beeld geven wordt van de heerschrijke die aan de herzien dag komen worden. Ik zie manchmal in je worden dat te tijden wordt dat openbaringsboek te nieuwe Christen in je recht. Meer is dat is eindelijk niet de beste weg om te vangen met nieuw betierde. Den zal entweder in dat Matthäusboek of vielleicht ook dat Johannesboek ongerecht worden. Oberwaarde, dat is goed als mij zo, dat wanneer we diepet leren willen en willen zo'n boek als Joel begrijpen, dan zullen we dat openbaringsboek ook studeren, vielleicht sogar tegelijk met dat Joelboek. Ik weet dat mensen manchmal zo is, dat ik een beetje te broof en zeggen zie, met mijn ongerechte. Aber, vriend, wanneer we niet kennen God zijn woord broof en zeggen ongerechte, dan is mij zo als dat woord niet ganz in ordning. God zijn woord is voor immer bestedigd im hemel, en dat meint dat het ook op deze eerd bestedigd is, voor wat het werkelijk is. God zijn woord. Joel schrift nu wieder, in dat tweede kapitel, de 7e vers. die waren zo rane als een maagdje, die waren op die wengen op klotteren zo als tjrechtsmannen, en die waren in jede ene en zijn weg konen, en ze wanken niet weg van erstig. Ik had in zevende vers waarde gegeven, wils Joel jeet nu van de jegen woordje tijd, zijn tijd, naar dem Heer zijn dag en de toekomst. En we waren zijn dat hij van dem Heer zijn dag reed, nu de negende vers. Die waren hanen trigranen en een stoot, die waren op de wengranen, die waren op de hiezen en op kloteren, die waren in de venster en dan komen zoals een dief. Dat is niet zoals die heersrijker deden en Joel zijn tijd. Dan zegt de bloes, nu je eens. Tiende vers. De eed wordt ver aan schedre. De hemels worden schedre. De zon en de moon worden verdiesterd worden. En de stierens worden erschienen, terughouden. Dat is goed te zien dat dit meer is. Als bloes de jegen wordt geplog. Oder Joel dat zij je even drieven, een of het andere. Over vriend, de profeten deden niet even drieven. Nee. Dit is dat beeld dat Johan ons jeft en dat openbaringsboek dat in de grote triep zal passeren worden.

nu de afde farge. En de Heer God wat zijn stem hier loten ver zijn armee, dan zijn loge is zeer groot. Dan de zijn woord bevoort je deed is sterk, dan de Heer God zijn dag is groot en zeer schrikkelijk. Wer kan in den dag bestonen? Dit is nu dat derde maal dat Joel de Heer zijn dag erwenen deed. En dit stemt met wat de Heer Jezus zegt, dat wanneer die dag niet worden vercharterd worden, wordt geen mens overblijven. En waarder, wer kan in den dag bestonen? Johan heeft ons waarder die antwoord. Hij zegt, dat am Anfang van die tijd wordt God de natuur machte afschnieden. Daar wordt een tijd zijn, wanneer dort geen wind wordt zijn, en je recht van God. God zegt dat man eriënt wer door wordt derkomen kennen, worden dat die zinnen die God zijn zegel en erstieren hebben. En ans es je zegt dat God wordt wenst, 144.000 van zijn volk Israël zegelen met zijn zegel. Ober daar wordt ook een grote meng mensen zinnen van de heide, die dem Antichrist zijn teken niet worden nemen, die ook worden beschutst worden. Also is dat een goede vraag, die Joel hier verstelt. Wer kan in den dag bestonen? Hij maakt dat klaar dat de Heer zijn dag aanvangt met diesternis, zoals de Hebreeuwse dag, want die zon ongejet, jo, dat hele macht van de nacht duren, over de vrede komt, wanneer het smorgens is. Dat is zoals God dat deed. En nu komen we naar de 12e vers. Wat kan God zijn volk doen? Wat kan een zender doen in zo'n tijd? Nou, hart wat de Heer zegt. 12. Vers. Also, zo goa nu, zegt de Heer God. Dreit je no mee met je ganse hart, en met vaste, en met hiele, en met treure. Dat woord dat ik dreie even zat ha, kan ook even zat worden als boese doen. God zegt te zien volk dat ze nu am komen zelen. Die ha am verloten, ober ze zelen nu terugkomen nu am. Ober wat is boese? Na boese meint niet bloos een paar tronen hielen, wanneer ook voorken tronen zijn met woorden boese. Dat is zoals een noval van boese, dat heet tronen. Boese meint dat een zijn zin en welle andere deed, en in dem dat een ram draait en in een andere richting jeet. Predje McGee vertelt dat als hij aangevangt had met zijn predje dienst, deende hij in de gemeente waar hij opgewassen werd. Daar waren een nadeel zeer fijne mensen gewast in de gemeente. En daar waren een man bijzonders die in de bank werd. En die had hem uitgeholpen met wat geld leer, en had hem ook geholpen wat arbeid te krijgen. Wils de tjoik had hem niet genoeg gegeven om leven. Die weer zo als een voder toe hem gewaast. Een dag weer hij aan de bank en dan je gewoon naar de smaan, en had hem verteld wat hij hem zin had. De banker had hem ganz einfach gezegd dat het niet een goede idee weer. McGee had zich zeer geoeid en had zich ram gedreid en weer uitgegaan. Ober als hij bij de gast kwam, weer hem zo gewaast dat zo'n niet reicht weer. En hij had zich ram gedreid door op de gast en weer teruggegaan en weer terug naar de man gegaan. Die had tronen in zijn ogen gehad. En McGee zei hij had bussen gedaan over zijn oeien en weer ram gedreid en had het goed gemaakt. De bewijs van boese, weer dat hij zich ram gedreid had, en weer teruggegaan, en had het recht gemaakt. God zegt te zien volk de Juden, dat ze zullen boese doen met haar ganse hart. Van harte. Hij meent woorden boese doen. De noodvolk van woorden boese is dan vaste, en hielen, en treuren. Dat is zo, over voor meer mensen is dat zo, dat ze denken dat wanneer ze naar verre gaan, wanneer een gelegenheid gegeven wordt, en door verre dan een paar tronen schedden, of genoeg tronen schedden, dan zijn ze bekeerd, of hebben wat terecht gemaakt.
Jo, en ik deed dat ook als een jong, maar dat meent leider zeer weinig van stout. Maar dat kwam een dag als ik wist dat ik ver dem Heer komen moest met woorden hielen en treuren en bussen even mijn hart het hoort, mijn stalt het stalen en dem Heer aannemen. En jo, dat zijn nu ook tijden wanneer ik ver dem Heer komen moet, besonders wegen mijn stalt het. En buse donen door Eva. En nu jet Joel wieder, de 13e vars. Jo, doet june horte te rieten en nicht june tjeleida, en draait june no dem Herr Gott, june Gott, dan hij is zeer genedig en val erborme, langsam oeierlich te zennen, en val grote leeftoligheid, en dat am leid wegen al dat bezit. Zij maar dit moet een ervaring zijn dat van dat hoort komt. Zij wil hij zeggen dat ze er horten zullen te rieten en niet bloos er kleden. En dat Oude Testament weer dem hoge priester dat verboden dat hij zijn kleden te rieten zal. Wie doen dat niet bewijzen dat hij busse met dramatisch zijn, dat te rieten zal hem hoort zijn. En dan zegt hij ook dat ze zullen zich naar dem Heer God Gott dreien. Dort is ware Buße. En dan, Jodan, heicht wat hij zegt, dan hij is zeer gnädig en vol erbormen, langsam oeierlich te zijn, en vol grote leeftoligheid, en dat am leid, wegen al dat bezit. Wann wie bad dat Jona boek ware zijn en een studium, wo ik waarde rede van wat dat meent, wann hij zegt, dat God dat leid deed wegen dat bezit, dat hij zeed hij doen word. We hadden al een beetje van gered als we in de tweede Mozeboek waren. God deed zijn zin niemals anderen, hij is onveranderlijk. God deed niet anderen, maar wanneer een zin de busse deed, en nu God komt voor vergevenis, dan zegt God dat hij dem zinde niet rechte wordt. God zegt dat deze ik nu aan je dreid haft, en hij wordt hem dan niet rechter. Waarom niet? Wil hij genedig en erbormend is en langzaam oeierlijk te zijn en bewijst bijzondere leeftoligheid en dat dat hem leed wegen dat bezit. Dat laat zo als wanneer hij zijn zin geënderd heeft, maar dat is wil hij immer goed en genedig is. Maar is dat is in een zin ziemlich eenvoudig. Dat is zo als dat in Egypte weer. Dat het zo leid is van God zijn zin geënderd had. Hij schijkt een ploeg naar de nächste aan Farao naar je gelegenheid te geven, busse te donen, maar hij deed niet, en dan in Jona zijn zag, God schijkt Jona naar de Ninevite te predigen dat hij God de stad vernichten wordt. Maar als hij busse deed hij de stad niet vernichten. Dat leidt zo als van God zijn zin geënderd had, wil hij zeggen dat hij de vernichte wordt? Waarom deed hij dat niet? Dat weer niet wil hij zijn zin geënderd houden, maar wil de stad buse deed. God zegt ook dat we alle gezindigd hadden en kortje komen weer aan God zijn heerlijkheid, maar wat deed hij wanneer we

Nu zegt hij in de 14e vers, wer weet of hij terugkomen wordt in Buße Dona, en een zegen hingen zich loten. Ze goor een etensapfer en een drinkapfer, tot dem Herr Gott, jun Gott. De Herr wordt aan waarde zegenen, en de vlekken, en aan de wiengordes, en ze worden waarde een drinkapfer brengen kennen, en ook een etensapfer brengen kennen, tot dem Herr Gott, wanneer ze terugkomen worden, naar dem Herr Gott, er Gott. Jo, en dat is interessant, dat het drinkapfer hier erwähnt is, wanneer ook nischt van een drinkapfer gezegd wordt in dat derde Moseboek. Dat drinkapfer wordt op de andere apfers gegoten. Dat weer eindelijk een poort van al de andere apfers. Dat wordt op de apfers gegoten en dan voert dat een hecht zoals een domp, wanneer dat op de hete kolen valt. Daar is hier nog wat dat interessant is. Paulus redt op een steed en zegt dat hij wel haar dat zijn leven zoals dat zal zijn een drinkapfer. Een apfer op dem Herr Jezus zijn apfer, dat zijn leven mag zo zijn dat als een damp een hecht voert voor God zijn eer en heerlijkheid. En wie ze dat in zichzelf weer hij zo mee nuscht. Over dat weer wichtig dat hij in Christus wil zijn, en mij heet dat ook zo. Ik wil ook bloos voor dem Herr Jezus zijn eer en heerlijkheid zijn. De oude natuur ziet immer eer en heerlijkheid voor zichzelf. En dat is wat dat mij zo is, de meeste mensen met kampen doen, dat heet wanneer een mens zich bekeerd heeft. De weltmens heeft dat in zichzelf, en ik bedoel of hij daar met kampen deed. De proef bloos wat meelig dat hij wat door komen kon, waar mensen aan ere worden. Voorken heeft dat dan met geld te doen. Ober ik zei dat zo voorken, dat weltmensen even andere harsen willen, en doen wat dat kosten mocht. En dat is zo schoot, want wie als Christen dan ook zo'n neiging bewiesen. De Bijbel zegt dat wie ons ver dem Herr demietje zelen, dan wordt hij ons nehecht hebben. Over tofwalken wel wie niet door nu leren. Wie willen die eer nu hebben? Mij is zo, dat een aanbetierde mens zich niet zelfs demietje kan. Dat neemt dem Heilige Geest zijn kracht en macht, dat voor dich te brengen. En zoals ik al eermaal gezegd heb, dat meent dat een zich iedere dag, dat leefste voet smorgens, wanneer hij opstaat, ver dem Herr komen en te hem zeggen, dat we ons am gans gaan geven, zodat hij kan en derg ons verheerlijkt worden. En vriend, wanneer du nog niet dem Herr Jezus aangenomen hast als din Heiland, dan is dat waar du aanvangen moet. Hij is reed die dine zin te vergeven, en die dat eeuwig leven te geven, zij nu te aan dat du weet dat du een zinder bent, en dat du aan nu aannemst als dien rader. Hij wordt die dine zin vergeven, en die als zijn kind aannemen. Nu gaat het zeggen, mijn vriend.

Want je zijn voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je waren voor alle eeuwigheid im hemel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes woord. Rijmer 10, vers

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese tom Fried met God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potash.

0: maar 30 minuten.
1: Op microfoon begroet Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

je hoort nu dat programma Wat Passiert. Ongevoerd bij CHPD. 105.9 FM De Breg. Dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hoort jeder week op hetzelfde cijferblad. Dat Wat Passiert schol we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 in de middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseite horchen, van die tijden niet passen. De seite vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik freu mich, dat ik jullie over de Luftwaffe deunen kon. Gottes Segen en tot nächstes Mal.

Dit weer nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Ik word me vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund waar dat du bij zijn wordt en vielleicht ook niet alleen. Hierin kost du dine vriend met dat te enloden. Op waar

0: 30 Minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und doch ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft, en ik zie Pedia John Wheeler. Dit programma wordt meerlijk gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesteljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wann God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.

Wat heeft alles gemerkt aan zijn stil? En hij stelde de mens, wat hij gemerkt had, mansmens ook vrouwmens, en de gode en eiden, waar alles zeer goud via. Maar dan wies de slang op. En wie weet dat dit is de zoon. En dat is een engel, die wil God zijn, en steht dat hij aan deine wordt. Hij was zeer lastig, en hij deed Adam en Eva verleiden, en zij eten van dem boom, wat God gezegd had, dat zij daar niet van eten zullen. En van dan aan werden den ja niet goud, hier op deze eerd, wo wie wonen daar nog. De mensen deden zich een en anderen beschuldigen, wils de mens leeft nog immer, hij is ziemlich goud. Dat zijn al de anderen, wat er zo schlecht zijn. Aber wie zijn alle schlecht? Wie moeten alle sterven? Wie worden alle getrennt worden van God? Wils wie zijn en zijn geboren? En wie hebben ons zin gewählt? Endlich sieht dat niet zeer goed uit voor den Mensch. Niet voor den Mansmensch, ook niet voor dat Frühmensch. Aber wie sind het nog niet ganz fertig met dat Verdrauen, wat Gott ons alle gejeft heeft? Wie sind nu im Katechism, bei der dritte Hauptsteig, van den Mensch seine Radung durch Christus? Dit eerste Kapitel, van Gott seine Versprechung, den Menschen te raden. En de Frau is: Haf Gott de Haar de Mensch en zo'n elendigen Toestand geloten? Nee, hij haft zijn falsche Rat. En hier zijn twee Schriftstücke ongejeft. En dat eerste is in Lukas Kapitel 1, Vers 68. En dit is wo de Engel kommt en redt met Zacharias en zegt hem dat zijn vrouw wordt een baby te welt brengen en ze zullen dem Johannes nennen, wils hij wordt dem Wegreit maken voor dem komenden Messias. Zacharias kon dit bloß meis gar nicht leiden. En de engel merkt dat zo, dat hij dan nicht reden kon. Zacharias wie de hohe priester te die tijd. Hij wie een goede man. Aber hij en zijn vrouw waren oud, also kon hij dan nu voor meer als 9 maand nicht reden. Aber dat wie niet dat zijn verstand nicht schaffen deed. Hij kon bloß nicht reden. En dan als dat kind geboren wordt, wat de engel versproken heeft, komen de mensen taub en willen besluiten wo dit kind zal genaamd worden. En dan komen ze naar Zacharias en hij vadert zich een tofel en schrift dan op dat zijn nomen is Johannes. En dan kon hij wel reden. En wat hij dan zei deed, dat is in onze Bibel opgeschreven. Also ik wil lezen uit Lukas Kapitel 1 en ik vang beim 67. Vers aan. Dan kwam de helle Geest over zijn vader Zacharias, en hij zei in profetischen Sinn zo: Gezegend is de Heer Israël ihr Gott, wils hij heeft zijn volk Israël bezocht in Gerad. Hij heeft ons uit zijn knecht David zijn huis met een gewolten heiland verzorgd. Zo heeft hij ons van oude tijden her, der zijn helle profeten heeft, zeer loten. Dat wie van onze vriend en al die, die ons niet lieden kennen, zullen geraad worden, om de genood aan ons te bewijzen, dat hij onze vaders versproken had, in zijn heiligen bund niet te vergeten. Den eid, den hij onze stamvader Abraham doorop geschworen had. Dat wie, die wie van onze vriend vrijgemerkt zijn, am worden ohne furcht deine kennen. En heiligheid en gerechtigheid, zolang als wie leven. En du kind, wordt den allen hechten zijn profeet genaamd worden. Wilst du wordt den Herrn voorabgone en am dem Weg reiten mögen. Du wordt dien Volk sei, dat zij door der Scherne gerat worden, wann an die Sünde verjeft worden. Der ich Gott zijn leiftoljet metlied, wordt de Moriason vom Himmel ever ons abgone. Ever deite Schiene, de unja de Todeswald, am diestre zette. In onze feit op dem Friedensweg napstieren. Dit wie wat Zacharias zeide deed, en hij wie gefällt met dem Heiligen Geist. En nu kon hij prophetisch reden. En hij kon zeggen dat Gott wie gekomen, zijn volk te raden, sogar van dem Dood. En dat tweede Schriftstück is uit 1. Petrus Kapitel 1, 3 en 4. Looft Gott onzen Herrn Jesus Christus zijn Vader. Wils zijn metlieden wie zo groot, dat hij ons nieuwe boeren heeft te een levende hoopning, doordat dat hij Jezus Christus van dood opwerkt. En te een oefgoed dat niet verkomen, vergonen of verwalten kan.
dat voor ons im Himmel bewort wordt. Peter sagt, dat erst der Gott seine Leib, dat hij ons wel dat nieuwe Leben geben. Krijg zo als Jezus nieuw Leben kreeg, nodem dat hij weer gekriegt worden en begroofd. Also, dit jaft ons ook hoop niet. En dit is niet een irgendwoord wat wie dan ook. Wils Peter sagt hier met wieder in Vers 5, in Gott, in seine Allmacht, wat dan ook zijn je, dat je door sicher handkomen worden, en dat heil schrie, wils je aan Jezus leven. Dat heil zal in de laatste deel openbaar worden. Doorwein zijn die vrouw, want die hier ook nog een stoutje der Lieden gaan maken. Deze vrouwen komen even uit, om te zijn je, wo echt een stort je geloof is. Want wie in schwere tijden zijn, dan leef ik welke God heeft van ons vergeten, oder dat hij dat ons strofe, endlich dat hij ons op een proef stelde, ober God weet al wat wie donen worden. Ober deze proefstekker, die donen ons den geloven stortje. De nächste vrouw is, woordurch heeft hij dat geraad, doordurch dat hij zijn eenzien zin geeft. En hier is een schriftstek ongegeeft, Johannes Kapitel 3, Vers 10. En dat is even alles ziemlich goed bekend met. God is de wereld zo veel weet, dat hij zijn eenzien zin geeft, dat al die aan hem blijven, niet verloren gaan, maar dat eeuwige leven hebben. Also, Zacharias had al geprofezeit, dat de Messias wordt komen, en hier zegt Jezus te Nicodemus, dat hij is de Messias, hij is God zijn zin. Hij is krijgt die van wem de profeten geschreven hebben, zonder als Jesaja al van je prophezeit had. En dan komt de vrouw, wo kon God zijn zin geven? Die moest zo als een mens geboren worden, zodat hij der zijn dood dem de macht wegnemen kon, die den dood en zijn macht had, dat meint den bijzen vindt. En hier is bloß een schriftstuk ongegeven, Hebräer Kapitel 2, 14 en 15. In Jerusalem, als de Kinder Fleisch en Blut hebben, heeft hij dat ook voor zich ongenomen. Der zijn in dood wil hij doordurch den bijzend vriend kraftloos maken, die bad dan de gewalt over dem dood had. En doormend moet hij die vrij, die er levenslang aan doodesvorcht verschloofd werden. We hebben al een nachtbeet van dem dood gehoord, nadem dat Adam en Eva gegeten hebben van dem Baum, wat God gezegd had, wann zij door van eten worden, worden zij ganz naïef sterven. Aber God is gewoon niet interessiert in dat wie mensen zullen sterven. Hij wil haan wie zullen leven. En hij wil ook dem dood, dem zich wegnemen. En hij heeft dat gedaan, doordurch dat Jezus is abgestoren van dood. En dat is waarom wie austrefieren doen. Dat is dat nieuwe leven. Aber Hebräer sagt uns hier noch wat anderes, wat ik glaube sehr interessant is. Wie weiter, dat de Sotan is een Engel, die zich geen Gott gedreht heeft, met zijn bijzijster taub. Dat zijn alles Engel, wat er gevallen zijn. Gott heeft die mal gemerkt, en ik glaube, hij heeft die Gott gemerkt. Aber zij drehten zich moutwellens geen Gott, en nu zijn zij Gott zijn Feind. Aber zij hebben keine Hoffnung nicht. Jezus is niet gekommen, aan te raden. Hört mal, was er sagt in Klimbet wieder, Hebräer Kapitel 2, 16 bis 18. Er kümmert sich nicht um den Engel, aber um Abraham seine Nullkommen. Dorwein muss er an alles so worden, als seine Breide, dort er veran in sein Dienst für Gott ein treuer, ein erbormender, hoher Priester sein kann, in die Sünde von den Menschen wahrnehmen. Weil's er selbst geleden hat und versorgt worden ist, kan hij die helpen die verzocht worden. God schickt zijn zin in deze wereld neem, en die wordt een mens. Hij neemt mensengestalt aan, niet zoals een engel. Hij die lieden als een mens. Hij sterft als een mens. En als hij opstonden deed, dan houdt hij hem zich over hem dood. Also dat is een mooi goede noorrecht voor ons mensen. Dat is de heerlijke boodschap. En toen de vrouw, wie door geen andere middel voor onze redding. Nee, door wie geen andere die dat doen kon. Ook geen broeder kon den anderen raden. Twee strafstukken hier. En het eerste is uit Psalm 49, vers 8.
Du erst China, der sie in Bruder, wie Gott loslassen kann, und dort leben raten kann. Und dann, das andere ist, Openbaring Kapitel 5, 3 bis 5. Und dort wie China im Himmel, oder ab der Erde, oder unter der Erde, die dort Bürg aufmerken, und du einen Tätchen kann. Und ich hiel sehe, dort wo China gefangen wird, die am Stand wie dort Bürg aufzumerken. In te lezen oder door een te checken. Aber dan zegt een van de Ältesten te mij, ik zal niet hielen. Check je mal. De leef van Judas zijn stam, die van David afstamt, is gewennend op te komen. De zeven zeilen te breken en dat buik op te merken. Also de psalmist wist al dat ons een radar fehlen deed. Wils dat je zaad, die ons immer waar aan denken helpen, dat wie zijn schuldig. En dan moest immer een opfer gemerkt worden. Für die Sünd. Der Apostel Johannes, der kann am Himmel nennen, und er sieht all die heilige Engel, und dachte, wir kennen nicht, wo er irgendwem raten kann. Nicht Engel und nicht Menschen. Bloß Jesus kann uns raten, wie es hei Wort Mensch. Und so wurden alle Menschen sich ver am Schneien, ein Tag, wie es hei muss durch in Jerusalem dort durchgehen, so dass wir können geraten worden. In zo'n wat er zijn toestonen doen, en komen naar Jezus, en willen door barmhartigheid vinden, die doen zich nu al ver aan knijen en aan ieren als er heiland. En die zijn ja aan als de heiland van deze wereld. Maar te goede laatst worden alle mensen zich ver God knijen. Rijma 14, 11 en 12. Door staat geschreven, zo zeker als ik leef, zegt de Heer, Für mich wurde sich alle Schneie bier, in alle Tunge wurde bekannt, dass ich Gott sie. Nur wenn man ein jeder von sich selbst für Gott Rechenschaft gebe. Die beiden Jäste, wo Jesus rüttrieben hat, die wussten, wer Jesus war. Aber die wären nicht gekommen, um Menschen zu helfen, die kämen den vernichten. Wir du einzig ans Heiland, die vor allem sterben können? Jo, dann so aus der ich einen Mensch sehen, ungehorsam, Veel Sünder geworden sind, so wurde auch durch einen Mensch, das ist Jesus, sein Gehorsam viele erreicht. Und hier ist bloß ein Schriftstück angegeben, Römer Kapitel 5, 19. So als durch einen Mensch sein Ungehorsam seine fehlte Sünder wurde, so wurde durch den einen sein Gehorsam seine viele erreicht gemerkt. Also, diese Antwort kommt direkt aus der Bibel, von was Paulus geschrieben hat. Aber Paulus sagt noch mehr davon in den nächsten zwei Versen, 20 und 21. Dort gesagt wird gegeben, dass der Sünd mehr für den Tag kommen soll. Aber wo der Sünd tun ihm, wie immer noch mehr Genot. Dort so, als der Sünd im Tod herrscht, Genot so soll der Genot in der Gerechtigkeit durch Jesus Christus unseren Herrn zum ewigen Leben herrschen. Ich würde sagen, dort jaft ans Hoffnung. Dort jaft ans endlich die Versicherung, Dort wann wir leben dauern, dort Jesus der Christus ist, dort er der Messias ist, Gott sein Sehen, und dort er gestorben ist, und er ein Opfer geworden für unsere Sünde, dann haben wir dort ewige Leben. Jesus hat dort mehrlich gemerkt, dort wir können zurückkommen, nur Gott, weil wir haben gesündigt. In unsere Sünde muss verjäfft worden, dort muss man getan worden. Wir können nicht nur Gott kommen mit unserer Sünde und rechnen dort ab, dort hei wort in Fudertor anzerne. Wie kenne no Jesus gone, wie's hei as ans hohe Priester, en dan, dat hei onze sind unja sien blaut, wat hei vergote haft beim Kriz bei Golgatha. Wie habe nu dort nie Testament. En do lief i alles von wat Jesus gedone haft. Dort zeigt ans, wo hei geboore wort, wat hei ans geleert haft, wat hei deid, en wo hei gestorwe as, ob auch wo hei es abgestone, en trägt nem Himmel gefore. Aber wo wir das fördert nie Testament. Wir kommen aber von dem Versprecher an Adam in die Väter fördert ihr Satz. Wo können die Menschen weiter, dort ein Radar wird kommen in die Versehnung von unsere Sünde übernehmen wird. Gott der Herr leitet Adam dort weiter. Und er sieht die Schlange, einer von den Früh er noch kommen, wo die den Kopf zweiklönen, Und du wirst arm in der Haag stärken. 1. Mose 3, 15.
En ik word dan lezen 14 en 15. En God de Heer zei tot de slang, wilst du dit je doen hast, wo ik die bestrofe? Van alle tieren wirst du dort einzige zijn, die op een bok krippen moet. En du wirst levenslang met de eed vreten. Du en de vrouw worden jun vriendlich zijn. En jun nakomen worden zich niet liedig zijn. Hij wordt die den kop verwonden, en du wirst arm de haak verwonden. Also God spreekt een oordeel uit over de slang, over de Satan, dat hij wordt niet zich hebben. En hij leidt Adam en Eva weiter, dat dat wordt een van ihre nakomenschaft zijn, die dat doen wordt. En zij konden kinderen hebben. En een van die wordt dem Satan den Sieg wegnemen. En daar worden ze wel gewundert hebben, wer dat dan wordt zijn. En 1. Mose 5, vers 1 sagt het, Adam en Eva werden morgen früh, en ze kregen den Jungen kein. Eva zegt, ik heb een Jungen gekregen, de Herr heeft mij daartoe geholpen. Ze worden vielleicht gedacht hebben, vielleicht wordt dit die zijn, wat dem Schlang wordt den Sieg wegnemen. Aber dit wird kein, en hij bracht zijn jüngeren Bruder Abel om. Also da musste Adam en Eva lüren. En dan hebben ze nog een kind. Kapitel 5, Vers 25. En Adam en Eva hadden nog einen Sehn, en ze nannten den Seth. Eva zegt, Gott hat mir einen Sehn en Abel seine Städte gesagt, dem kein Deutsch schlug. En dan lees ik nog Kapitel 5, 1-5. Dit is dat Buch van Adam seine Nachkommen. Als Gott den Menschen mögt hij die so als Gott wie. Hij mögt Mannsmensch, ein Frühmensch, en jäf an einen Sehen. Als hij die gemerkt hat, nannt hij an Menschen. Als Adam 130 Jahre alt wie, hat hij einen Sehen, die so wie als Adam selbst. En hij nannt am Seth. Nachdem dat Seth geboren wie, leeft Adam noch 800 Jahre, en hij had nog andere kinderen. Adam starf bij een Ella van 930 Jahre. Also, ze hebben nog meine kinderen gehad, aber de wir kennen nicht van die, wat de Schlang oder dem Satan den Sieg wegnehmen deed. En te guter Letzt stuft Adam. Aber de families, wat zij hebben hingeloten, hebben ook kinderen. En ze leren, dat de Jansja wat aanhalpen wordt, wat der ich ankomme, willst dat leven als schwor. En Anjanka 3 en dem Gorde van Eiden nennen. Kapitel 5, 28 en 29. Als Lemak 182 Jahre alt wie, had hij einen Sehn. Hij nahm den Sehn Noah en zei, wie habe so viel schwore Arbeit op dem Land, willst der Herr de Erd met einen Fluch bestroft haft. Aber dieser wordt ons dort leichter merkt. Noah wie ein guter Mann. Aber die Menschen werden sei erschlagt. Und Gott sagte ihm, er soll ein Schöp bühen. Willst du, wird eine große Überschwemmung kommen? Und Noah gelieft, was Gott gesagt hat, und er tat, was Gott gesagt hat. Er wird auch ein Prediger. Und was er sagen wird, wird die Wahrheit. Das wird Petrus sagen von ihm in 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Gott verschont die alte Welt auch nicht. Bitte Noah, der durch Gerechtigkeit predigt. Met nog 7 andere als hij de Überschwemmung over de gottlose Welt bracht. Zijn vader had gedacht, Noah wordt vielleicht die zijn, wat de mensen raden wordt. Noah wie een goede man, aber hij kon keinem raden. Aber Gott bracht hem als een Prediger, aber de mensen horchten niet naar hem. Aber de Menschheit fangt frisch an durch Noah, aber die sind wie ook een Noah en een zijn familie. En dat duurt niet lang, dan drinkt Noah te veel wijn. Hij heeft trouble in de familie. En wanneer we ook aan denken dat Noah een goede mens was, wie weet ook dat hij weer niet de heiland van deze wereld. Jezus Christus is de heiland van deze wereld.

0: Zas met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Tjenja vroegen met zakken bestrijd. Een plotische programma van Radio Zegenswelle. Mijn naam is Victor Zewotstje. In deze programma verzet we op twee vragen en te gronden

0: En dan van ons een programma met Peter Beutmann. Peter weet je meest alles. Dat heet, du weißt een beetje wen je zegt, ja? Het weet je alles.
1: Ja.
0: Du weißt meest alles. Ze
1: heeft niet ganz einverstanden, aber ja.
0: Aber du weißt je meest alles. Beste mal in Bolivien, je weißt?
1: Nee.
0: So, tja, dir mal. In Bolivien, daar heeft het een kolonie. Die is, wenn du van Santa Cruz forscht en dan een richtig Palon, weißt du?
1: Ja, in der Reich am Radien dann.
0: Ja, kennst du das, ja?
1: Ja,
0: da nicht. Also, an andere Seite.

Wo denkst du, wat dat zijn im Himmel? Wenn du met Gott hoppas, Jesus hast du, deine bekeerde vriend zijn du, de golsen van Galt, de grote Giza, wo wat dat zijn? Wat zijn deine Gedanken? Welkom te de Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner en ik ben zo dankbaar dat du van deel harkendest. In deze tijd, nu groots, zijn we hier op deze eer. Du harkst naar dit radioprogramm hier. Aber een dag zijn we niet hier. En dan waar we in een van twee steden zijn. In een hemel, of in een hel. En dat heeft te doen met onze entscheidung hier op deze eer, om Jezus Christus aannemen, of nee te zijn in ons ene weg te gaan. So als Christen, wo stel ik mij den Himmel ver? En van deel waar we de tweede port van krijg de boodschap hier van älteste Johan Hibbert. En ik leid dat een moot voor ons, te denken wat God voor ons heeft vrijgemerkt. So wo amma die harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Canada, hier in de States, Colombia, Deutschland, dankschein voor harken. We willen eerst te beten, dan hebben leid en dan gaan we naar deze boodschap. Waar we toch beten. Himmlische Vader, we danken die voor deze dag. We danken die voor deze gelegenheid op dit radioprogramma. Die wordt met te delen, die om te eren en prijzen, die direct te buren. Himmlische Vader, ik bid voor ieder te horen. Dat die kan klaarheid gaan in haar geloven. Dat die kan een dag in hemel zijn bij die. Help ons vergeten van de troubles van deze wereld. En daarna concentreren en denken wat die voor ons uitmerkend is. Ik bid dat dit woorden moed en kracht zijn, bijzonders in ons geestelijke leven, en dat we woorden andere vertalen van die. Ik bid het in naam van Jezus Christus. Amen. So nu hebben leid en dan de tweede poort, wo stel ik mij den hemel ver van älteste Johan Hibbert.

Wie vrij ons, dat je van jou waren en je schuld hand. Veel moet dank zijn dat je een Emma waren die meemelken, de tijd nemen, onze video's en te schulden. Wie vrouw ook Emma, dat God mocht ons zijn een helden jes geven, wanneer wie hier voor deze camera stonen, of wanneer ik hier voor deze camera stoe, dat ik hier ook een zeeën was aan het tuint. Ik vrouw Emma, dat God mij mocht wijsheid geven, dat ik hier niet was stolt zijn met mezelf, dat ik hier was verzet je schmokke reden te gaan, sondern dat God mijn muil, mijn kaper wordt gebroken, zodat ik wel in een zeeën voor jullie zijn. Weet je wat, van daar wil ik maar even dat eeuwige leven reden. Na dit leven komt een leven dat wordt niemals te eingaan. Denk je maar even na. We leven maar een paar dagen op deze eeuw. Maar een paar dagen. Wanneer we het zo lang rekenen dan. Wanneer je 100 jaar oud was, dan hast je zo lang geleefd. Ik had een ugrusma, die stierf als hij 103 jaar oud was. Zij zei al veel, zij mocht al zo jaren aan de andere zijde zijn met het eeuwige leven met Jezus. Hast u dan maar even nooit gedacht, we zij haastig die leven konden eng zijn? Hast u maar even nooit gedacht dat God ons zo veel heeft geruipt, hij heeft ons gevraagd of je aan willen nafolgen? Wanneer deze video nu waar zit, en wanneer de Heilige Geest die aanreden deed, dan mocht ik die muid maken, mijn leven te horen. Dan deed ik met Jezus vrouw of hij die wil helpen, dat u naar dit eeuwige leven was komen, waar Jezus wordt die hand brengen, met God te zijn voor immer. Aan de andere kant, niet op dit eeuw, op de nieuwe eeuw, dat nieuwe in de nieuwe hemel. Wat was er zijn schmok zijn? Hoor je maar wat de Bijbel daarvan zegt. Johannes 10, 28. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Das ist, was Gott uns sagt. Und wo ich das ewige Leben gebe. All die Jahre, die in Jesus kommen, was ihre Sünde wurde bekannt, der wird ihr ewiges Leben geben. Für immer, wo wir mit ihm leben, niemals mehr wird uns so tun kommen, in uns zu quälen, in uns zu schlechten Dörr machen, hungern, nicht Leute haben, nicht Geld haben, all unsere Sorgen, wird alles weich sein. Und dann sagt er auch noch, Gott sagt, China wird er mich aus meiner Hand retten. Wenn du dein Leben hast, Jesus gegeben, und wenn du was mit ihm gehst, dann wird kein Sohn die wahrnehmen von dort. Heute wird die bewahren. Gott wird mit dir sein. Johannes 10, Vers 29. Mein Vater hat sie mir gegeben. Das sagt Jesus uns. Mein Vater hat mir jünd gegeben. Und niemand ist stärker als er. Keiner erstört aus Gott. So wenn Gott uns als Menschen

Onze programma's zijn al op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6. En een cassette met twee programma kost maar bloot $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan check dan dat geld met, wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van die station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada touwschet. De nummer voor dit programma is 234. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt u dat programma 234. Wir danken für jene Gebete für diese Missionsarbeit und auch für jene Unterstützung, die uns nicht möglich macht, Gott sein Wut zu strahlen. Möcht Gott dir reichlich segnen.